0: So, nu zeg ik van de niet goede nacht. Voor kunnen we een pulletje drinken hoor, in gezellige ronde. En dan zeg ik, zus, bis 10 jaar, goed gaan.
1: Goed gaan.